0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar 2 oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, Regio Breek.
2: Dit is Anta van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pilrand. Sparta 25 is gedegradeerd naar de derde klasse. Dit na een pijnlijke 4-1 nederlaag tegen Gestel in de nacompetitie. De beslissende wedstrijd in Eindhoven bepaalde wie zich zou plaatsen voor de finale om klassebehoud. Maar het avontuur van Sparta 25 in de tweede klasse is hiermee ten einde. Vanaf het eerste fluitsignaal dicteerde Gestel het spel en kwam 5 minuten voor rust verdiend op een 1-0 voorsprong. Met de uiteindelijke 4-1 eindstand is de hoop op handhaving definitief vervlogen. Uitslagen van de nacompetitie amateurvoetbal brachten dit weekend beslissingen. Sparta 25 degradeert na een 4-1 nederlaag tegen Gestel naar de derde klasse. Een fikse domper voor hen. Goed nieuws voor ASV 33. Zij promoveerden naar de derde klasse dankzij een 0-2 overwinning op DOSL. Een knappe prestatie. Mariahout behoudt hun plek in de derde klasse na een spannende 2-3 zege op DBS. Daarmee verzekeren zij zich van lijfsbehoud. Voor Bavels viel het doek. Na een 2-1 verlies tegen Constantia degradeert Bavels naar de vijfde klasse. Groot nieuws voor alle kinderen in Venhorst en omstreken. Op woensdag 10 juni is het weer tijd voor een gezellige middag vol buitenpret. Tussen 2:30 en 4:30 opent speeltuin Dennenhof in Venhorst haar poorten voor volop speelplezier. Verwacht een breed scala aan activiteiten, van klimmen en klauteren tot schommelen en glijden. Er is gegarandeerd iets leuks voor elke leeftijd. Alle kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze actieve en vrolijke middag. Het is de gelegenheid om lekker buiten te zijn, energie kwijt te raken en misschien wel nieuwe vriendjes te maken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
0: Omroep Pilrand, Regio Breek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR. Nee.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor

0: kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Anta van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aarle-Rikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties uit België. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aarle-Rikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppende hart van de internationale reggae en ska scene. Loman vindt plaats op zaterdag 13 juni van 3 tot 10 uur. De Gemertse watervrienden genoten van een sportief duikweekend in Zeeland, met duiklocaties als de Zeelandbrug en het Grevelingenmeer. Bij de Zeelandbrug werd een avondduik gemaakt, met prachtig zicht op krabben, anemonen en vissoorten. Een indrukwekkende kennismaking. Een hoogtepunt was de ontmoeting met meerdere sepia's. Deze intelligente inktvissen trekken in het voorjaar naar Zeeland voor de voortplanting en lieten zich goed bekijken, geliefd bij onderwaterfotografen. Ook in het Grevelingenmeer, Europa's grootste zoutwatermeer, werden diverse duiken gemaakt in een gevarieerd landschap vol zeedieren. Groot nieuws voor alle kinderen in Venhorst en omstreken. Op woensdag 10 juni is het weer tijd voor een gezellige middag vol buitenpret. Tussen 2:30 en 4:30 opent speeltuin Dennenhof in Venhorst haar poorten voor volop speelplezier. Verwacht een breed scala aan activiteiten, van klimmen en klauteren tot schommelen en glijden. Er is gegarandeerd iets leuks voor elke leeftijd. Alle kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze actieve en vrolijke middag. Het is de gelegenheid om lekker buiten te zijn, energie kwijt te raken en misschien wel nieuwe vriendjes te maken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: Omroep Pilrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.

0: duurzame woonbuurt waar de unieke peelrandbreuk het landschap kenmerkt. IJzerbanken omvat 8 koopwoningen, 4 levensloopbestendige en 4 2-onder-1-kap-woningen, gebouwd met houtskeletbouw en duurzame biobased materialen. Regenwateropvang, zonnepanelen en groene daken zorgen voor energiezuinig en gezond wonen. Groot nieuws voor alle kinderen in Venhorst en omstreken. Op woensdag 10 juni is het weer tijd voor een gezellige middag vol buitenpret. Tussen 2:30 en 4:30 opent speeltuin Dennenhof in Venhorst haar poorten voor volop speelplezier. Verwacht een breed scala aan activiteiten, van klimmen en klauteren tot schommelen en glijden. Er is gegarandeerd iets leuks voor elke leeftijd. Alle kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze actieve en vrolijke middag. Het is de gelegenheid om lekker buiten te zijn, energie kwijt te raken en misschien wel nieuwe vriendjes te maken. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aarle-Rikstel. Cultuurpodium Oya host het evenement, met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties uit België. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aarle-Rikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppende hart van de internationale reggae en ska-scene. Loman vindt plaats op zaterdag 13 juni van 3 tot 10 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. OSN. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km.

0: voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Breek.
2: Dit is Anta van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op 3 juni vond de Kopersdag plaats voor bouwproject IJzerbanken in woonwijk De Burgt in Boekel. Wethouder Kanters en Rob van Schijndel, directeur van bouwbedrijf Van Schijndel, gaven het officiële startsein voor de verdere bouw. Dit markeert de eerste stap naar een groene, duurzame woonbuurt waar de unieke Peelrandbreuk het landschap kenmerkt. IJzerbanken omvat 8 koopwoningen, 4 levensloopbestendige en 4 2-onder-1-kapwoningen, gebouwd met houtskeletbouw en duurzame biobased materialen. Regenwateropvang, zonnepanelen en groene daken zorgen voor energiezuinig en gezond wonen. Uitslagen van de na-competitie amateurvoetbal brachten dit weekend beslissingen. Sparta 25 degradeert na een 4-1 nederlaag tegen Gestel naar de derde klasse. Een fikse domper voor hen. Goed nieuws voor ASV 33. Zij promoveerden naar de derde klasse dankzij een 0-2 overwinning op DOSL. Een knappe prestatie. Mariahout behoudt hun plek in de derde klasse na een spannende 2-3 zege op DBS. Daarmee verzekeren zij zich van lijfsbehoud. Voor Bavels viel het doek. Na een 2-1 verlies tegen Constantia degradeert Bavels naar de vijfde klasse. Het Lomaan Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aarle-Rikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement, met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties uit België. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aarle-Rikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppende hart van de internationale reggae en ska scene. Lomaan vindt plaats op zaterdag 13 juni van 3 tot 10 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Breek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen. Gaan ze het beginnen.

blaad uit veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in hout teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het

0: van Schijndel gaven het officiële startsein voor de verdere bouw. Dit markeert de eerste stap naar een groene, duurzame woonbuurt waar de unieke peelrandbreuk het landschap kenmerkt. IJzerbanken omvat 8 koopwoningen, 4 levensloopbestendige en 4 2-onder-1-kapwoningen, gebouwd met houtskeletbouw en duurzame biobased materialen. Regenwateropvang, zonnepanelen en groene daken zorgen voor energiezuinig en gezond wonen. De brandweer is zondagmiddag omstreeks 1 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Mortel. Het betrof een pand aan de Sint-Antoniusstraat. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek er daadwerkelijk brand te zijn uitgebroken, specifiek in de keuken van de getroffen woning. De brandweerlieden zijn direct overgegaan tot bluswerkzaamheden en slaagden erin het vuur snel te doven. Gelukkig kon verdere uitbreiding van de brand worden voorkomen. Over de exacte oorzaak van deze keukenbrand is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Sparta 25 is gedegradeerd naar de derde klasse. Dit na een pijnlijke 4-1 nederlaag tegen Gestel in de nacompetitie. De beslissende wedstrijd in Eindhoven bepaalde wie zich zou plaatsen voor de finale om klassebehoud. Maar het avontuur van Sparta 25 in de tweede klasse is hiermee ten einde. Vanaf het eerste fluitsignaal dicteerde Gestel het spel en kwam 5 minuten voor rust verdiend op een 1-0 voorsprong. Met de uiteindelijke 4-1 eindstand is de hoop op handhaving definitief vervlogen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand. Regio Break.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in hout teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Breek.
2: Dit is Anta van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Een 31-jarige man uit Laarbeek heeft een aanzienlijk lichtere straf gekregen voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk. De rechtbank oordeelde dat een cruciale fout met bewijsmateriaal is gemaakt. Deze fout in de bewijsvoering had directe gevolgen voor de uiteindelijke strafmaat. Het ernstige verkeersongeval, eerder in Laarbeek, veroorzaakte diverse slachtoffers en forse schade. Door de gemaakte fout verlaagde de rechter de oorspronkelijk geëiste straf aanzienlijk. De precieze aard van de fout is niet nader toegelicht, maar de impact op de rechtsgang en het oordeel was significant. Groot nieuws voor alle kinderen in Venhorst en omstreken. Op woensdag 10 juni is het weer tijd voor een gezellige middag vol buitenpret. Tussen 2:30 en 4:30 opent speeltuin Dennenhof in Venhorst haar poorten voor volop speelplezier. Verwacht een breed scala aan activiteiten, van klimmen en klauteren tot schommelen en glijden. Er is gegarandeerd iets leuks voor elke leeftijd. Alle kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze actieve en vrolijke middag. Het is dé gelegenheid om lekker buiten te zijn, energie kwijt te raken en misschien wel nieuwe vriendjes te maken. Op 3 juni vond de Kopersdag plaats voor bouwproject IJzerbanken in woonwijk De Burgt in Boekel. Wethouder Kanters en Rob van Schijndel, directeur van bouwbedrijf van Schijndel, gaven het officiële startsein voor de verdere bouw. Dit markeert de eerste stap naar een groene, duurzame woonbuurt waar de unieke peelrandbreuk het landschap kenmerkt. IJzerbanken omvat 8 koopwoningen, 4 levensloopbestendige en 4 2-onder-1-kap-woningen, gebouwd met houtskeletbouw en duurzame biobased materialen. Regenwateropvang, zonnepanelen en groene daken zorgen voor energiezuinig en gezond wonen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Breek.

De Soul met de capital S. En zo starten we Soulful de maandagochtend met de Tower of Power. Een hele goede morgen. Het is 8 juni. Het weekend is voorbij. Dat is jammer. Maar Glaan Wakker kan weer beginnen tot vrijdag. 5 dagen lang dus.

Natuurlijk de Beatles Hard Day's Night hier op OSR 920. Chef Special ook nog met Speed of Light. Goedemorgen. We kijken ook vandaag naar het weer van 20 jaar geleden op 8 juni 2006. Hoe was het toen? Nou, het was bewolkt met regen in de ochtend. De maximumtemperatuur bereikte 17 graden, minimaal 's nachts 9. De wind kwam uit het zuiden en in de middag werd het droog. Wakker.

Go West met de Pet Shop Boys was volgens mij wel hun allergrootste hit. Hè. Tenminste, in die tijd hebben we het mateloos helemaal grijs gedraaid. Weet ik nog wel. OSN 920 op maandagochtend. Zometeen de headlines van het nieuws voor die tijd. Kijk ik dat ze voor mij een bakje koffie in schenken hier rechts van me. De boterham ligt voor mijn neus. Dus hier ga ik ondertussen ook maar even op puzzelen, denk ik. En luister naar Sister Sledge.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetjan. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Ja, het simpel kan het thema van een nummer zijn, hè? Wilde paarden, Wild Horses, Gino Vanelli en Milk Inc. ook nog met Walk on Water hier bij ons in Klaarwakker. En dan het archiefnieuws van de maand juni 1966. De eerste versie van het radioprogramma Op de Tros Dinsdag wordt uitgezonden. En bij een bomaanslag in een café in Den Haag in 1986 raakt niemand gewond. En de NS introduceerde in 2006 de eerste treinen met wifi. Jawel. Dat is sportvraag van vandaag, waarvan je over een paar plaatjes het antwoord krijgt. Welke Nederlandse atleten won in juni 2006 goud op de 100 meter horden bij de Europa Cup wedstrijden?

Mariah Carey en Dream Lover hier op Overzeggen. En dan het antwoord op de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse atleten wonnen in 2006 in juni van die maand groot op de 100 meter horden tijdens de wedstrijden in de Europese kampioenschappen? En dat was Judith Vis. Morgen weer een andere sportvraag. En nu muziek van Ilse de Lange. Iets is wel goed. Something good.

Enrique Iglesias, Escape. En Dr. Hood, When You're in Love with a Beautiful Woman. En zo gaan we richting 8 uur. Het nieuws in de regio break zijn dus onderweg. Straks zijn we terug met deel 2 van Klaar Wakker. Voor die tijd, Billy Joel.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden zware naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven van een meter hoog gezien. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Breek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aarle-Rikstel. Cultuurpodium Oya host het evenement, met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties uit België. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound.

0: Vanaf het eerste fluitsignaal dicteerde Gestel het spel en kwam 5 minuten voor rust verdiend op een 1-0 voorsprong. Met de uiteindelijke 4-1 eindstand is de hoop op handhaving definitief vervlogen. De brandweer is zondagmiddag omstreeks 1 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Mortel. Het betrof een pand aan de Sint-Antoniusstraat. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek er daadwerkelijk brand te zijn uitgebroken, specifiek in de keuken van de getroffen woning. De brandweerlieden zijn direct overgegaan tot bluswerkzaamheden en slaagden erin het vuur snel te doven. Gelukkig kon verdere uitbreiding van de brand worden voorkomen. Over de exacte oorzaak van deze keukenbrand is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: Omroep Pilrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920.

Foreigner en Say You Will aan de start van Klaarwakker deel 2 voor deze maandagochtend, de 8e juni alweer. In dit uur natuurlijk 2 van 1. Straks ook kijken we in de top 1000. En voor die tijd hebben we nu Madonna onder andere.

0: Calvin Harris, Satisfy en Madonna Like a Virgin. Die twee die hoorde je hier bij ons. En dan gaan we weer naar twee nummers van eenzelfde artiest. Vandaag Celine Dion in het middelpunt van de belangstelling. Straks I'm Alive en we trappen af met All By Myself.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1.
2: 2 van 1.

never needed anyone. And making love is just a

De muziek van Celine Dion die je nooit verveelt. I'm Alive and All By Myself. Je hoorde ze beiden achter elkaar gezongen en gespeeld hier op OSR 920. Morgen weer iemand anders in het item 2 van 1. En dit

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Klaar wakker.

0: James Blunt, 1973, natuurlijk en Viola Wills, maar het wereldberoemde Gotta Get Along Without You Now.
1: Top 1000.
0: In de top 1000 dit jaar stond onder meer het nummer van Michel Fugain, Une Belle Historie. In 1972 werd het gemaakt. Fugain schreef dit nummer samen met zijn vaste tekstschrijver Pierre Delanoë. Het nummer werd opgenomen in een studio in Parijs. Fugain zingt over een ontmoeting die niets wordt. Het verscheen Fugain heette.

Drive en R.E.M. Typische plaat voor in de auto misschien. Ten slotte Drive, dus ja, het zou kunnen. Michel Verkeer zat ervoor met het verhaal wat erbij hoorde uit de top 1000.

Als ik de titel Moonshine Still zie, dan moet ik ook altijd denken aan Moonshine Sally. Nummer van die herengroep Mud van lang geleden. Phil Carmen was dit in dit geval. En Jelly Roll die kwam ook nog voorbij bij ons hier en I'm Good. En ja, met ons gaat het eigenlijk ook wel goed. We voelen ons prima, zeker voor een maandagochtend. Dik in orde, fijne muziek. Straks ook in de muziekfabriek trouwens. Klaar wakker is er morgen vroeg weer vanaf 7 uur. Fijne dag en dit is ABBA.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Groot nieuws voor alle kinderen in Venhorst en omstreken. Op woensdag 10 juni is het weer tijd voor een gezellige middag vol buitenpret. Tussen 2:30 en 4:30 opent speeltuin Dennenhof in Venhorst haar poorten voor volop speelplezier. Verwacht een breed scala aan activiteiten, van klimmen en klauteren tot schommelen en glijden. Er is gegarandeerd iets leuks voor elke leeftijd. Alle kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze actieve en vrolijke middag. Het is de gelegenheid om lekker buiten te zijn, energie kwijt te raken en misschien wel nieuwe vriendjes te maken. Op 3 juni vond de Kopersdag plaats voor bouwproject IJzerbanken in woonwijk De Burgt in Boekel. Wethouder Kanters en Rob van Schijndel, directeur van bouwbedrijf Van Schijndel, gaven het officiële startsein voor de verdere bouw. Dit markeert de eerste stap naar een groene, duurzame woonbuurt waar de unieke peelrandbreuk het landschap kenmerkt. IJzerbanken omvat 8 koopwoningen, 4 levensloopbestendige en 4 2-onder-1-kapwoningen, gebouwd met houtskeletbouw en duurzame biobased materialen. Regenwateropvang, zonnepanelen en groene daken zorgen voor energiezuinig en gezond wonen. Sparta 25 is gedegradeerd naar de derde klasse. Dit na een pijnlijke 4-1 nederlaag tegen Gestel in de nacompetitie. De beslissende wedstrijd in Eindhoven bepaalde wie zich zou plaatsen voor de finale om klassebehoud, maar het avontuur van Sparta 25 in de tweede klasse is hiermee ten einde. Vanaf het eerste fluitsignaal dicteerde Gestel het spel en kwam 5 minuten voor rust verdiend op een 1-0 voorsprong. Met de uiteindelijke 4-1 eindstand is de hoop op handhaving definitief vervlogen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart.

Zo aan het begin van een nieuw uur muziekfabriek draaiden de Everly Brothers en Bird Dog. Dankjewel aan Ronnie Thijs voor de afgelopen twee uur. Klaar wakker hier op OSR 920. Het is maandagochtend, kijkend op de kalender 8-6-2026. Ach, we gaan weer een hele werkweek tegemoet. Ach, maakt niet zoveel uit. We helpen jou door de dag heen. Dat doen we, ja, dat beloof ik je bij deze. Verslavingsexpert bezorgd. Tabaksindustrie vindt nieuwe groeimarkt in Nederwiet. En Israël en Iran die vallen elkaar aan. Vredesakkoord is verder weg dan ooit. En meer fietsers rijden harder, dus er wordt met een

af te blijven van de cocaïne. Ja, ja. Phil Lynott en de King Cole, Cat Stevens, A Lady in the Bunville en Two Brothers on the Fourth Floor and I Can't Help Myself. Er is een LP-versie van deze plaat en die wordt bijna al voor gedraaid, maar de live-versie is zo mooi. Dus die halen we even van kast, van de kast, uit de kast. Ja, U2, Bad Life op OSR 920.

0: Een van de boybands uit het begin van de Zero's, No Mercy. Anxiety, where do you go? Eerst nu en dan zon. Vanmiddag meer bewolking en later ook regen. Tegen of in de avond wordt de regen buiig en kan het soms flink even doorregenen. Het wordt 21 of 22 graden. Vanavond en vannacht valt er zo nu en dan een bui en koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het maximaal 17 of 18 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral in de middag valt met regelmaat een bui. Soms komt het tot onweer en windstoten ook tussen de buien door. Waait het stevig.
1: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 9.

hier op OSR 92. En Journey hadden we ook nog een Don't Stop Believing. En de Les Humphrey Singers, die kennen we nog van Mexico. Maar dit was die andere hit die ze hadden. Mama Lou. En ze hadden ook nog To My Father's House. Dat was ook nog een redelijk hit. OSR 920, kijk op de website osr920.nl. Scroll naar beneden en druk op die button. Word vriendje voor een tientje. Wij blij, jij blij en we blijven die leuke muziek voor je maken. Travis, dit is Sing.

clip was verboden op MTV destijds. Oh, die waren zo heilig. Heilig hondjes, ja. Frankie Goes to Hollywood en Relax, Don't Do It, Travis en Sing. Nieuws van 10 uur komt eraan. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek met onder andere de platen en verhaal. Ella Foley, We Belong to the Night.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Nu is die nog belangrijker. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz ten zuiden van de Rode Zee dicht. De Russen hebben de Oekraïnse regio Zaporizhia bestookt. Daarbij zijn 5 mensen gedood en 14 mensen gewond geraakt. Lokale Russische autoriteiten melden ook schade door Oekraïnse aanvallen. In de haven van Novorossiysk in Rusland zou brand zijn ontstaan na een aanval met een Oekraïnse drone. Ook kwamen drones neer in Volgograd. Ondanks de luchtafweer is een pompstation bij een pijpleiding geraakt. Er zouden geen mensen gewond zijn geraakt. Bij Lauwersoog zwemmen al een week 2 dolfijnen rond. Ze zijn de voorbije dagen regelmatig gezien bij boeien langs de kustlijn. SOS Dolfijn houdt de dieren in de gaten. De hulporganisatie roept mensen op om de dolfijnen met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. De dolfijnen lijken in goede doen te zijn. Toch houdt de stichting ze nauwlettend in de gaten. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Breek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Op 3 juni vond de Kopersdag plaats voor bouwproject IJzerbanken in woonwijk De Burgt in Boekel. Wethouder Kanters en Rob van Schijndel, directeur van bouwbedrijf Van Schijndel, gaven het officiële startsein voor de verdere bouw. Dit markeert de eerste stap naar een groene, duurzame woonbuurt waar de unieke Peelrandbreuk het landschap kenmerkt. IJzerbanken omvat 8 koopwoningen, 4 levensloopbestendige en 4 2-onder-1-kapwoningen. Gebouwd met houtskeletbouw en duurzame biobased materialen. Regenwateropvang, zonnepanelen en groene daken zorgen voor energiezuinig en gezond wonen. Het Lomaan Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aarle-Rikstel. Cultuurpodium Oya host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties uit België. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aarle-Rikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppende hart van de internationale reggae en ska-scene. Lomaan vindt plaats op zaterdag 13 juni van 3 tot 10 uur. Sparta 25 is gedegradeerd naar de derde klasse. Dit na een pijnlijke 4-1 nederlaag tegen Gestel in de nacompetitie. De beslissende wedstrijd in Eindhoven bepaalde wie zich zou plaatsen voor de finale om klassebehoud, maar het avontuur van Sparta 25 in de tweede klasse is hiermee ten einde. Vanaf het eerste fluitsignaal dicteerde Gestel het spel en kwam 5 minuten voor rust verdiend op een 1-0 voorsprong. Met de uiteindelijke 4-1 eindstand is de hoop op handhaving definitief vervlogen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Breek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Patricia McNeil, dit was onze kennismaking met haar. En Ain't That Just The Way. Dave D, Doji, Bikke, Mick en Tish. Even terug naar de jaren 60 en Don Juan. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Tommy werkte in de haven totdat de vakbond waar hij lid van was een staking organiseerde. Daardoor raakte bijna iedereen zijn baan kwijt en Tommy was een van die mensen. Uitgerekend hij had weer eens pech, waardoor het er allemaal niet gemakkelijker op werd. Gina, zijn vriendin, moet zich nu de hele dag uitsloven in de cafetaria waar ze werkt. Ze zwoegt en ploetert voor haar vent omdat ze van haar loon samen moeten zien rond te komen. Ze leven van het beetje geld dat ze hebben en ze leven vooral van de liefde. En Gina blijft optimistisch. We moeten tevreden zijn met wat we hebben, houdt ze Tommy voor. Het maakt niks uit of we nou veel hebben of weinig. Zolang we samen zijn, is er niks aan de hand. En toch denkt ze er wel eens over om alles maar gewoon achter zich te laten en te vluchten. Als ze 's nachts in bed ligt te huilen, is het Tommy die haar dan weer troost. Ook al zit hij zelf tot over zijn oren in de schulden. Het komt allemaal wel goed, stelt hij haar dan gerust. Ook al moeten we er misschien lang op wachten. Laten we maar blij zijn met wat we hebben, zegt hij tegen Gina. Het maakt niet uit of we het nou helemaal gaan maken met z'n tweeën of juist niet. We hebben elkaar. En dat is eigenlijk al meer dan genoeg. We zijn nog niet eens op de helft van onze levens en we kunnen niet veel meer doen dan bidden voor een goede afloop. Maar maak je vooral geen zorgen, want we komen er uiteindelijk wel uit.

Lipstick and powder, ja. Dave Edmonds. Het is tegenwoordig niet alleen de vrouwen die dat doen, hoor. De mannen doen dat ook. Dan Beard hadden we ook nog een I Love You Period. Zo direct het nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. En ik kijk even door de lijst. Oh, dat wordt weer smikkelen en smullen. Dit is Yazoo.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De voorbije tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat gericht op Rusland. Een deel van het Nederlands ambassadepersoneel is in stilte teruggekeerd naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de oorlog tijdelijk verplaatst naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Met het terugbrengen van het ambassadepersoneel in Teheran volgt Nederland het voorbeeld van andere landen zoals Spanje en Zwitserland. Minister Berendsen benadrukt dat de veiligheid van het personeel voorop staat en dat de ontwikkelingen daarom continu in de gaten worden gehouden. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Een nek-aan-nek race bij de presidentsverkiezingen in Peru na het tellen van 86% van de stemmen. De conservatieve Keiko Fujimori, dochter van oud-president Fujimori, heeft een lichte voorsprong met 51%. De linkse Roberto Sanchez zit daar op de hielen met 49%. Sanchez is vooral populair op het platteland. Het gaat nog dagen of weken duren voordat er een winnaar is in Peru. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar tijd. Het weer vanmiddag aangenaam warm bij een matige zuidenwind en droge periode. Maxima tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Uitslagen van de nacompetitie amateurvoetbal brachten dit weekend beslissingen. Sparta 25 degradeert na een 4-1 nederlaag tegen Gestel naar de derde klasse. Een fikse domper voor hen. Goed nieuws voor ASV 33. Zij promoveerden naar de derde klasse dankzij een 0-2 overwinning op DOSL. Een knappe prestatie. Maria Hout behoudt hun plek in de derde klasse na een spannende 2-3 zege op DBS. Daarmee verzekeren zij zich van lijfsbehoud. Voor Bavels viel het doek. Na een 2-1 verlies tegen Constantia degradeert Bavels naar de vijfde klasse. Sparta 25 is gedegradeerd naar de derde klasse. Dit na een pijnlijke 4-1 nederlaag tegen Gestel in de nacompetitie. De beslissende wedstrijd in Eindhoven bepaalde wie zich zou plaatsen voor de finale om klassebehoud, maar het avontuur van Sparta 25 in de tweede klasse is hiermee ten einde. Vanaf het eerste fluitsignaal dicteerde Gestel het spel en kwam 5 minuten voor rust verdiend op een 1-0 voorsprong. Met de uiteindelijke 4-1 eindstand is de hoop op handhaving definitief vervlogen. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aarle-Rikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement, met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties uit België. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aarle-Rikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppende hart van de internationale reggae en ska-scene. Loman vindt plaats op zaterdag 13 juni van 3 tot 10 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
6: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
7: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor

0: Tijd voor Glorietijd. Ja, ja. Small Town Boy. En dan de volgende van Tell Me Why. Blonsky Beat samen met Jimmy Summerfield.
1: Ben van Riel.
0: Eerst nu weer dan zon. Vanmiddag meer bewolking. En later ook regen. Tegen de avond wordt het buiig. Een flink doorregenen. 21 of 22.

Ben Gunetta en Come Rain, Come Shine Close to You and Baby Don't Go. Wim van den Burg is gisteren jarig, Loes van de Vossenberg gisteren jarig en vandaag Toon Beekmans. En voor hem deze plaat, Helene Fischer, Ademloos.

Het is een klein voorproefje van vanmiddag. It's raining again, Supertramp, smile and it's gonna be alright. 8 juni 2002, koningin Beatrix krijgt voor het eerst de titel oma. Haar eerste kleinkind wordt geboren. Ze heet Eloïse en is de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien.

Girls, Melanie C. En zo direct na het nieuws, Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Tom Holland samen met Martin. Peter is er nog even niet. Ziek. Van harte beterschap, Peter, jongen. Maak er wat van. Laatst voor mij, Emotions and the Best of My Love. Tot morgen.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Een 31-jarige man uit Laarbeek heeft een aanzienlijk lichtere straf gekregen voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk. De rechtbank oordeelde dat een cruciale fout met bewijsmateriaal is gemaakt. Deze fout in de bewijsvoering had directe gevolgen voor de uiteindelijke strafmaat. Het ernstige verkeersongeval, eerder in Laarbeek, veroorzaakte diverse slachtoffers en forse schade. Door de gemaakte fout verlaagde de rechter de oorspronkelijk geëiste straf aanzienlijk. De precieze aard van de fout is niet nader toegelicht, maar de impact op de rechtsgang en het oordeel was significant. Op 3 juni vond de Kopersdag plaats voor bouwproject IJzerbanken in woonwijk De Burgt in Boekel. Wethouder Kanters en Rob van Schijndel, directeur van bouwbedrijf Van Schijndel, gaven het officiële startsein voor de verdere bouw. Dit markeert de eerste stap naar een groene, duurzame woonbuurt waar de unieke peelrandbreuk het landschap kenmerkt. IJzerbanken omvat 8 koopwoningen, 4 levensloopbestendige en 4 2-onder-1-kapwoningen, gebouwd met houtskeletbouw en duurzame biobased materialen. Regenwateropvang, zonnepanelen en groene daken zorgen voor energiezuinig en gezond wonen. Het Lomaan Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aarle-Rikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement, met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties uit België. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aarle-Rikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppende hart van de internationale reggae- en ska-scene. Lomaan vindt plaats op zaterdag 13 juni van 3 tot 10 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van der

La Collegiala was dat van Gary Lowe. Het is de eerste plaat deze maandagmiddag. Tijd nu voor Broodje Overzeg. Tot 2 uur ben ik bij en die boterham gaan we lekker beleggen en de 3 voor gaan duren. Dat was Ben Verhiel zojuist met de muziekfabriek, onze arbeidsvitamine van OSR 920. Zometeen ook muziek van Masada op deze maandag, week 24, daar zijn we aan begonnen. Wat gaat het toch snel? En dit is Coldplay, een van de mooiste die ze maakten. Dit is Klox, een hele goede middag. Let's go.

Er is maar één echt belegd broodje in de regio. Broodje OSR met Leo van den Boom. Tussen 12 en 2.

één van de betere zangeressen van Nederland. Het is toch wel stil rondom deze dame momenteel. Je hoorde Sweetwater en daarvoor Masada. Muziek van Vaderlands Bodem ook. Dansa en tussen haakjes Don't Quit Dancing. En verder met een oudje. Dit is die hit van Chris Andrews.

Onlangs nog zijn cd Introducing the Hardline According to Terrence van Darby beluisterd. En dat is een fantastisch album. Rain was dat. En zometeen de hoofdpunten erbij, ook de weersverwachtingen. Of het dan gaat regenen vanmiddag, dat hoor je zo. Daarvoor nog een Franstalige hit van Kate Ryan. Single.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

aan heel veel dingen ga je merken dat we richting de vakantie gaan. En ook hier bij OZ 920 komen ze ook regelmatig voorbij, die vakantiehits. Je hoorde Esta Loca van de Latino Party. Zometeen de winnares van het Eurosong Festival, Emily de Forest en Only Teardrops. Dat is onderweg daarvoor een van de Beatles. Dit is Ringo Starr, al lang niet meer gehoord. I Don't Come

0: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
1: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

0: Een van de grootste hits die hij ooit maakte, Michael Jackson, Billie Jean. De plaat staat in onze Nederlands hitlijst van dit moment. En dat allemaal dankzij de film Michael, die momenteel in onze Nederlandse bioscoop draait. Tijd nu voor een Nederlandstalige plaat. Oude hit van de Doobie Brothers, vertaald naar het Nederlands door Bert Hering. Dit is Als een vogel zo vrij.
1: Op de golven van

van Van Morrison en John Lee Hooker. De plaat Gloria, het was van de formatie Dem destijds, waarvan Van Morrison dus ook deel van uitmaakte. Zometeen het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur en daarna verder met deel 2 van Broodje OSR op deze maandagmiddag. Wat mij betreft graag dus zo in de laatste dit uur is een plaat

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wilde in 2020 te snel versoepelen na de coronamaatregelen. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls maakt het kabinet weer plannen voor evenementen zonder rekening te houden met de tijd die nodig was voor vergunningen. Ook was er kritiek op het plan om de landelijke crisisaanpak af te schalen naar regionale maatregelen. Het Veiligheidsberaad met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vond die aanpak in de praktijk te ingewikkeld. Voormalig Moam-directeur Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zedenmisdrijven. Het gerechtshof in Amsterdam achtte 2 verkrachtingen, een aanranding en ontucht met 2 minderjarigen bewezen. En daarmee valt de straf fors hoger uit dan de eerdere celstraf van 1,5 jaar. Volgens het hof negeerde Martijn N. de grenzen van zijn slachtoffers en gebruikte hij intimidatie en geweld. Het Openbaar Ministerie had 7 jaar gevangenisstraf geëist, 2 keer zoveel dus. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Amerikaanse president Trump heeft in een kort bericht op zijn platform Truth Social geëist dat Israël en Iran direct stoppen met beschietingen. Hij wil dat de beide landen de wapens neerleggen en terugkeren naar de onderhandelingstafel. Trump zou de Israëlische premier Netanyahu hebben gevraagd om de Iraanse aanvallen niet te vergelden. Zijn oproep komt terwijl de spanningen tussen Israël en Iran opnieuw oplopen. Hun strijd zet ook de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verder onder druk. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De brandweer is zondagmiddag omstreeks 1 uur opgeroepen voor een woningbrand in De Mortel. Het betrof een pand aan de Sint-Antoniusstraat. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek er daadwerkelijk brand te zijn uitgebroken, specifiek in de keuken van de getroffen woning. De brandweerlieden zijn direct overgegaan tot bluswerkzaamheden en slaagden erin het vuur snel te doven. Gelukkig kon verdere uitbreiding van de brand worden voorkomen. Over de exacte oorzaak van deze keukenbrand is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aarle-Rikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement, met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties uit België. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aarle-Rikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppende hart van de internationale reggae en ska scene. Loman vindt plaats op zaterdag 13 juni van 3 tot 10 uur. De Gemertse watervrienden genoten van een sportief duikweekend in Zeeland, met duiklocaties als de Zeelandbrug en het Grevelingenmeer. Bij de Zeelandbrug werd een avondduik gemaakt, met prachtig zicht op krabben, anemonen en vissoorten. Een indrukwekkende kennismaking. Een hoogtepunt was de ontmoeting met meerdere sepia's. Deze intelligente inktvissen trekken in het voorjaar naar Zeeland voor de voortplanting en lieten zich goed bekijken, geliefd bij onderwaterfotografen. Ook in het Grevelingenmeer, Europa's grootste zoutwatermeer, werden diverse duiken gemaakt in een gevarieerd landschap vol zeedieren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Er is maar één echt belegd broodje in de regio. Broodje OSR met Leo van den Boom. Tussen 12 en 2.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

Wat een grootheid in de muziekwereld, deze Mike Oldfield. Een instrumentalist, zo noemen ze deze man, want hij bespeelt werkelijk waar alle denkbare muziekinstrumenten. Je hoorde Shadow on the Wall uit de jaren 80 als eerste plaat na het nieuws en het nieuws uit de regio van 2 uur. Welkom terug, dit is deel 2 van Bureau Show SRM. Ziet tijdens de lunch op deze maandagmiddag met nu de Hollies.

La Chiara. En haar was de originele. Far l'amore. Gestoken in een nieuw jasje. Daarvoor Danny Vera en The Wait. Verder met meer muziek van Vaderlandsbodem. Dit is de allergrootste hit van Anouk.

toch wel relaxte muziek maakte, zei deze Sade uit de jaren 80. Hoorde je de Swedish Taboo op OSN 920, de zender vol muzikale herinneringen. Tot 2 uur ben ik bij je met Broodje Ozer, met zometeen de hoofdpunten uit het radio. Nu is het bij ook de weerswachting voor deze komende middag. Daarvoor de band van Nile Rodgers, oftewel Cheek. Uit 1979 is dit My Forbidden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wilde in 2020 te snel versoepelen na de coronamaatregelen. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Voormalig MOAM-directeur Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zedenmisdrijven. En daarmee valt de straf fors hoger uit dan de eerdere celstraf van 1,5 jaar. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. En de Amerikaanse president Trump heeft in een kort bericht op zijn platform Truth Social geëist dat Israël en Iran direct stoppen met beschietingen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

plaat staat nog steeds in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Robert van Hemert, de man die we kennen van Zoet, Zout en Zuur. De zomerrit van 2 jaar geleden weer. Met Donnie, Moet Dat Nou? Daarvoor een van de hits van de Simple Minds en The Waterfront. En voor de volgende plaat gaan we naar Australië. Dit is In Excess. Yeah.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Toch een Duitsstalige plaat gedraaid dit uur. Het was die van Peter Fox en de House MC. Daarvoor de herkenbare stem van Bonnie Tyler en The Lost in France. En de herkenbare stem, normaal gesproken, is Peter Derks. Maar die is er twee dagjes niet. Zijn honneurs worden zo meteen waargenomen door Tom Holland. Geniet van die man, geniet daarna ook nog van Martin Huijvers in Oorzeggende Middag. Ik wens je nog een hele fijne dag en morgen om 12 uur, dan ben ik hier weer. En de laatste van mij, Elena Maals.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. Er was begin 2021 twijfel over de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er een overtuigend bewijs ontbrak dat die maatregel ook echt effectief zou zijn. Het Veiligheidsberaad steunde die avondklok uiteindelijk wel, omdat die het aantal verplaatsingen en groepsvormingen zou beperken. Maar Bruls was er niet gelukkig mee. Hij vond ook dat het kabinet weer te snel wilde versoepelen na de coronamaatregelen. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Europese Unie wil snel werk maken van een zogenoemde drone-muur aan de oostgrens. Dat zei EU-buitenlandchef Callas na de recente drone-incidenten in Letland en Roemenië. Volgens haar moeten de Europese landen zich beter beschermen tegen drones, omdat die een steeds belangrijkere rol spelen in oorlogen. De EU wil daarbij leren van Oekraïne, waar volgens Callas veel ervaring is met het onderscheppen van die drones. Ze wil het systeem zo snel mogelijk operationeel krijgen om de risico's aan de grens te verkleinen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pilrand. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aarle-Rikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties uit België. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aarle-Rikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppende hart van de internationale reggae en ska-scene. Loman vindt plaats op zaterdag 13 juni van 3 tot 10 uur. Sparta 25 is gedegradeerd naar de derde klasse. Dit na een pijnlijke 4-1 nederlaag tegen Gestel in de nacompetitie. De beslissende wedstrijd in Eindhoven bepaalde wie zich zou plaatsen voor de finale om klassebehoud, maar het avontuur van Sparta 25 in de tweede klasse is hiermee ten einde. Vanaf het eerste fluitsignaal dicteerde Gestel het spel en kwam 5 minuten voor rust verdiend op een 1-0 voorsprong. Met de uiteindelijke 4-1 eindstand is de hoop op handhaving definitief vervlogen. De brandweer is zondagmiddag omstreeks 1 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Mortel. Het betrof een pand aan de Sint-Antoniusstraat. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek er daadwerkelijk brand te zijn uitgebroken, specifiek in de keuken van de getroffen woning. De brandweerlieden zijn direct overgegaan tot bluswerkzaamheden en slaagden erin het vuur snel te doven. Gelukkig kon verdere uitbreiding van de brand worden voorkomen. Over de exacte oorzaak van deze keukenbrand is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
4: Tom Holland.

We zijn allemaal vrienden van elkaar. You're a friend of mine. Wat een lekker begin van het eerste uurtje van de middag door. Travis Kramers en Jackson Brown trapt af. Dankjewel Leo voor jouw broodje. Morgen heeft u weer een vers broodje belegd tussen 12 en 2 uur. John Mayle en zijn Bluesbreakers. Room to Move. Zometeen wet.

was zelfs in de nummer 1 hit in de jaren 90 deze Wet Wet Wet met Love Is All Around en daarvoor John Mayall en Room To Move. 26 jaar popmuziek komt er even bij, dan hoor je best wel af en toe van die leuke dingen die je bijna nergens anders meer hoort als alleen hier bij OZ 920. Wat dacht je van deze van de Supremes? Love Is Here, Now You're Gone.

Music from Anita Chenille Buitengeit, Hugo en Jamaican Bam Bam met de Father Supremes en Love Is Here and Now You're Gone. The Crash, The Magnificent Seven, zometeen Sarah Burrell en we gaan een klassieke draai van Eric Clapton uit het album 461 Ocean Boulevard.

van Bob Marley. Maar dit is toch wat mij betreft een favoriete uitvoering van Aisha Kutcherov van Eric Clapton uit de Four Seasons Ocean Boulevard LP. Midden van de jaren 70. En daarvoor Sarah Burrell en The Love Song. De Baseballs. Inderdaad, ze kijken naar het weer. Hot en

The Bell Stars en The Sign of the Times. Niks meer te maken met die plaat van Prince, want die heet ook zo, maar dat is een hele andere. Daarvoor, de Baseballs komen uit Duitsland en ze noemen ze hadden een paar leuke plaatjes. Het was er eentje die heette Hot and Cold. Overzellige middag tot aan 4 uur, Tom Holland bij je plaat van Peter. En om 4 uur tijd voor Martin Huibers.

Paul, George en Ringo, je hoort regelmatig hier bij ons even voorbij komen. Dat was The Beatles dus. En Lady Madonna, 68 verscheen het. En daarvoor hadden we Paul Abdul met Opposites Attract. We hebben nog twee voor het nieuws. Tensies hier komt eraan met Dreadlock Holiday. Maar nu eerst de nieuwe singer van Ilse de Lange. En die heet Something Good.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Gemertse watervrienden genoten van een sportief duikweekend in Zeeland. Met duiklocaties als de Zeelandbrug en het Grevelingenmeer. Bij de Zeelandbrug werd een avondduik gemaakt met prachtig zicht op krabben, anemonen en vissoorten. Een indrukwekkende kennismaking. Een hoogtepunt was de ontmoeting met meerdere sepia's. Deze intelligente inktvissen trekken in het voorjaar naar Zeeland voor de voortplanting en lieten zich goed bekijken, geliefd bij onderwaterfotografen. Ook in het Grevelingenmeer, Europa's grootste zoutwatermeer, werden diverse duiken gemaakt in een gevarieerd landschap vol zeedieren. Op 3 juni vond de Kopersdag plaats voor bouwproject IJzerbanken in woonwijk De Burgt in Boekel. Wethouder Kanters en Rob van Schijndel, directeur van bouwbedrijf Van Schijndel, gaven het officiële startsein voor de verdere bouw. Dit markeert de eerste stap naar een groene, duurzame woonbuurt waar de unieke peelrandbreuk het landschap kenmerkt. IJzerbanken omvat 8 koopwoningen, 4 levensloopbestendige en 4 twee-ondereenkapwoningen, gebouwd met houtskeletbouw en duurzame biobased materialen. Regenwateropvang, zonnepanelen en groene daken zorgen voor energiezuinig en gezond wonen. De brandweer is zondagmiddag omstreeks 1 uur opgeroepen voor een woningbrand in De Mortel. Het betrof een pand aan de Sint-Antoniusstraat. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek er daadwerkelijk brand te zijn uitgebroken, specifiek in de keuken van de getroffen woning. De brandweerlieden zijn direct overgegaan tot bluswerkzaamheden en slaagden erin het vuur snel te doven. Gelukkig kon verdere uitbreiding van de brand worden voorkomen. Over de exacte oorzaak van deze keukenbrand is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regiobreek.
4: OSR 920.
1: Jij hoort bij ons.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
1: Tom

altijd goed voor feesten, bruiloften en partijen, zeg ik dan altijd maar weer als je dit plaatje hoort. Tony Christie en dat nummer heette Amarillo. Dat was volgens mij wel zo'n groot hit die hij gescoord heeft in de Nederlandse hitparades. Welkom in het tweede uur van de middag door.

Christina Aguilera met The Candyman. Voorafgaand door Bon Jovi en Living on a Prayer. Klassiekers uit de jaren 60, The Doors, Light My Fire en zometeen Bruno Mars en I Just Might. You know the

was de eerste single uit zijn nieuw verschenen CD. I Just Might stond 10 weken bovenaan. Hij was aan de zakken. En ik zag afgelopen vrijdag dat hij deze week weer een plaatsje gesteld is. Aan de tweede plaats, misschien wel weer opnieuw binnenkort nummer 1, dat hij Justin Wild van de nummer 1 plaats verdrijft. Hier is Billy Paul. Thanks for saving my life. Zometeen Raymond en ZZ Top komen eraan.

zijn die bekende mannen met baarden. Inderdaad, Jan, Piertje, Joris en Corneel, maar dat waren weer andere mannen met baarden. ZZ Top hoorde je met Legs. En daarvoor hadden wij Raymond en Supergirl en Billy Paul, de man die we onder meer ook kennen van Me and Mrs. Jones. En dit was een van zijn meer up-tempo nummers, namelijk Thanks for Saving My Life. Een vergeten klassieker, en je hoort ze hier weer voorbij komen regelmatig bij OZ 920. Vrouw Lipo Lippi en Shouldn't Have to Be Like That.

Net als ze met die prima muziek maakte, regelmatig gehoord dit scoort Rondé. Dit was Love of My Life van een paar jaar terug. En daarvoor Probably Polypi en Shouldn't Have to Be Like That. Net als aardige muziek, hier is Rob de Nijs, Jan Klaas van de trompetter. Twain komt eraan en we gaan met Genesis zometeen verder uit I Can Dance.

Phil Collins en de Model Genesis en I Can Dance. En daarvoor de band Train 50 Ways to Say Goodbye. En Rob de Nijs met Jan Klaassen, de trompetter. We gaan eens even terug naar de jaren 60, want toen werd er hele mooie muziek gemaakt die we heel graag voor je draaien. Deze bijvoorbeeld, Stevie Wonder, compleet met zijn mondharmonica. En I Was Made

Zomersmuziek die komt regelmatig voorbij en die komt nog steeds meer aan de belangstelling. En dat kan ook wel, hè, want het is natuurlijk vandaag ook alweer 8 juni. Topic featuring Becky G met Sorry Papi en Stevie Wonder en I Was Made to Love Her. Kim Wild, ga ons meenemen naar het nieuws van 4 uur daarna. Martin Lemmers met het vervolg van Overzeggende Middag. Ik wens je een hele fijne maandag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. En de parlementsverkiezingen gisteren in Armenië zijn grotendeels rustig verlopen, ondanks meldingen van Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. De partij van zittend premier Pashinyan won gisteren de verkiezingen en kiest voor een pro-Europese koers. Volgens waarnemers konden kiezers hun stem redelijk vrij uitbrengen, maar was er wel druk en buitenlandse beïnvloeding. Rusland heeft kritisch gereageerd en spreekt van onregelmatigheden bij de stembusgang in Armenië, maar levert daarvoor geen bewijzen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. In het westen kunnen er een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Sparta 25 is gedegradeerd naar de derde klasse. Dit na een pijnlijke 4-1 nederlaag tegen Gestel in de nacompetitie. De beslissende wedstrijd in Eindhoven bepaalde wie zich zou plaatsen voor de finale om klassebehoud. Maar het avontuur van Sparta 25 in de tweede klasse is hiermee ten einde. Vanaf het eerste fluitsignaal dicteerde Gestel het spel en kwam 5 minuten voor rust verdiend op een 1-0 voorsprong. Met de uiteindelijke 4-1 eindstand is de hoop op handhaving definitief vervlogen. Op 3 juni vond de Kopersdag plaats voor bouwproject IJzerbanken in woonwijk De Burgt in Boekel. Wethouder Kanters en Rob van Schijndel, directeur van bouwbedrijf Van Schijndel, gaven het officiële startsein voor de verdere bouw. Dit markeert de eerste stap naar een groene, duurzame woonbuurt waar de unieke peelrandbreuk het landschap kenmerkt. IJzerbanken omvat 8 koopwoningen, 4 levensloopbestendige en 4 2-onder-1-kapwoningen, gebouwd met houtskeletbouw en duurzame biobased materialen. Regenwateropvang, zonnepanelen en groene daken zorgen voor energiezuinig en gezond wonen. De brandweer is zondagmiddag omstreeks 1 uur opgeroepen voor een woningbrand in De Mortel. Het betrof een pand aan de Sint-Antoniusstraat. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek er daadwerkelijk brand te zijn uitgebroken, specifiek in de keuken van de getroffen woning. De brandweerlieden zijn direct overgegaan tot bluswerkzaamheden en slaagden erin het vuur snel te doven. Gelukkig kon verdere uitbreiding van de brand worden voorkomen. Over de exacte oorzaak van deze keukenbrand is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons. Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

uit 1967. Het moet een van de eerste hits zijn geweest destijds voor de Cats uit het palingvissersdorpje Volendam. En sure, he's a cat. En we hadden Teddy Swims daarvoor met The Bad Dreams. Overzeg 920 met Radiohead. Oeh, een gizel. He's a creep. When you

prachtige muziek blijft het van Chris Ria. And Loving You Again. En Xavier Roet zullen we daarvoor met Follow the Sun. Die gaan we dan zoeken. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst M en de

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. En de parlementsverkiezingen gisteren in Armenië zijn grotendeels rustig verlopen, ondanks meldingen van Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. In het westen kunnen er een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Day and the Holiday. Op het Spoorpark Live in Tilburg treedt op 22 juli van deze maand op de formatie Duran Duran. Hier zijn ze nog met The New Moon on Monday.

dat je het als een kerkhoorn nog heel ver kunt schoppen, dat blijkt wel weer uit de Edwin Hawkins Singers. Het was een gospelkoor uit Oakland in Californië. Ontstaan uit de Northern California State Youth Choir. Een jeugdkoortje dus, zo gezegd. Opgericht door Edwin Hawkins en Betty Watson. En ze schoorden de wereld met hit met Oh Happy Day. Verstaanbare muziek van Richard Cotts. Hier is de hartslag.

Jeremy Kagerman en Earth of Fire en Ruby is the one. En we hadden daarvoor top 40 muziek van Alex Warren. A Fine Place to Die. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur, maar eerst de Red Hot Chili Peppers. Stand

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Vele van gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of het weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. En daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen nu verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er werd volgens hem wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar het was achteraf gezien onvoldoende. Roskam Abbing wilde niet zeggen of er genoeg is gedaan voor jongeren tijdens de pandemie. Wel zag hij dat er oog was voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Het weer, trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer is zondagmiddag omstreeks 1 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Mortel. Het betrof een pand aan de Sint-Antoniusstraat. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek er daadwerkelijk brand te zijn uitgebroken, specifiek in de keuken van de getroffen woning. De brandweerlieden zijn direct overgegaan tot bluswerkzaamheden en slaagden erin het vuur snel te doven. Gelukkig kon verdere uitbreiding van de brand worden voorkomen. Over de exacte oorzaak van deze keukenbrand is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Een 31-jarige man uit Laarbeek heeft een aanzienlijk lichtere straf gekregen voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk. De rechtbank oordeelde dat een cruciale fout met bewijsmateriaal is gemaakt. Deze fout in de bewijsvoering had directe gevolgen voor de uiteindelijke strafmaat. Het ernstige verkeersongeval, eerder in Laarbeek, veroorzaakte diverse slachtoffers en forse schade. Door de gemaakte fout verlaagde de rechter de oorspronkelijk geëiste straf aanzienlijk. De precieze aard van de fout is niet nader toegelicht, maar de impact op de rechtsgang en het oordeel was significant. De Gemertse watervrienden genoten van een sportief duikweekend in Zeeland, met duiklocaties als de Zeelandbrug en het Grevelingenmeer. Bij de Zeelandbrug werd een avondduik gemaakt met prachtig zicht op krabben, anemonen en vissoorten. Een indrukwekkende kennismaking. Een hoogtepunt was de ontmoeting met meerdere sepia's. Deze intelligente inktvissen trekken in het voorjaar naar Zeeland voor de voortplanting en lieten zich goed bekijken, geliefd bij onderwaterfotografen. Ook in het Grevelingenmeer, Europa's grootste zoutwatermeer, werden diverse duiken gemaakt in een gevarieerd landschap vol zeedieren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Oh, wat een aardige uitnodiging van Patti LaBelle om bij iedereen te komen slapen. Nou, voor niveau couché avec moi ce soir. Heel graag zelfs. Welkom terug in het laatste uur. Overzeg in de middag met The Traveling Wilburys. The End of the

de Spiksplinter, nieuwe single van Nothing But Thieves en Evolution. Bovendien zijn ze op 15 en 16 januari in de Ziggo Dome in Amsterdam met de zogenaamde Stray Dog World Tour. De nieuwe album heet ook Stray Dog en die komt op 25 september uit. Daarvoor hadden we de superband The Traveling Wilburys met George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne en Roy Orbison. En zij zongen voor ons het lied The End of the Line. Hier zijn Spargo en we doen het voor één nacht. One Night Affair.

Craig McLaughlin en de Check 1-2 met Mona. En daarvoor hadden we Yvonne Elliman. Die werd destijds nog bekend door de doorbraak in Jesus Christ Superstar, waarin ze Maria Magdalena zong. Bovendien had ze nog een hit met If I Can't Have You van de Bee Gees. Maar de nummer heette Love Me. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws, maar eerst Julian Peretta en Wonder Why.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het weer, trekt een regengebied van het westen naar het oosten met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920.

De Rubberband Man met de Spinners, oftewel de Detroit Spinners uit 1976. OSR 920 met Lady Gaga en de Paparazzi. We are

0: OSR in de middag.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

Nou, ze waren geen goud. Ze zijn nog steeds goud. Maar liefst 11 keer een uitverkocht Gelderdoomstadion in Arnhem. En tijdens de afsluiting bedankten ze alle fans en vertelden ze dat ze 1 mei gezongen, gelachen, gehuild en het leven gevierd hebben met maar liefst 400.000 man. Die zijn de Eagles op Ozer. I can tell you why.

Ryan Shaw en It's Get Better. Het wordt steeds beter en beter. En de Eagles hadden we daarvoor met I Can Tell You Why. En tot zover OSR in de middag op de maandag. Zometeen na het nieuws van 6 uur wederom Tom Holland in de avond door. We gaan eruit vandaag met Icehouse en Crazy. Prettige avond.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. Daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. Er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens hem werd er wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar was dat achteraf gezien onvoldoende. Wel zag hij oog voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, Regio Break.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrand. De Gemertse watervrienden genoten van een sportief duikweekend in Zeeland. Met duiklocaties als de Zeelandbrug en het Grevelingenmeer. Bij de Zeelandbrug werd een avondduik gemaakt met prachtig zicht op krabben, anemonen en vissoorten. Een indrukwekkende kennismaking. Een hoogtepunt was de ontmoeting met meerdere sepia's. Deze intelligente inktvissen trekken in het voorjaar naar Zeeland voor de voortplanting en lieten zich goed bekijken, geliefd bij onderwaterfotografen. Ook in het Grevelingenmeer, Europa's grootste zoutwatermeer, werden diverse duiken gemaakt in een gevarieerd landschap vol zeedieren. Sparta 25 is gedegradeerd naar de derde klasse. Dit na een pijnlijke 4-1 nederlaag tegen Gestel in de nacompetitie. De beslissende wedstrijd in Eindhoven bepaalde wie zich zou plaatsen voor de finale om klassebehoud, maar het avontuur van Sparta 25 in de tweede klasse is hiermee ten einde. Vanaf het eerste fluitsignaal dicteerde Gestel het spel en kwam 5 minuten voor rust verdiend op een 1-0 voorsprong. Met de uiteindelijke 4-1 eindstand is de hoop op handhaving definitief vervlogen. Op 3 juni vond de Kopersdag plaats voor bouwproject IJzerbanken in woonwijk De Burgt in Boekel. Wethouder Kanters en Rob van Schijndel, directeur van bouwbedrijf Van Schijndel, gaven het officiële startsein voor de verdere bouw. Dit markeert de eerste stap naar een groene, duurzame woonbuurt waar de unieke peelrandbreuk het landschap kenmerkt. IJzerbanken omvat 8 koopwoningen, 4 levensloopbestendige en 4 2-onder-1-kapwoningen, gebouwd met houtskeletbouw en duurzame biobased materialen. Regenwateropvang, zonnepanelen en groene daken zorgen voor energiezuinig en gezond wonen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand. Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.

als je wilt dansen, van mij mag je wel Let's Go Dancing. Dat was Cool and the Gang, die altijd van die lekkere dansbare plaatjes maken. Denk maar zonder meer aan Celebration, een van hun eerste grote hits. En daarvoor de Cardigans en hun Love Fool. 1964, The Rolling Stones, and it's all over now.

Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Een van de nieuwe platen van de afgelopen week hier bij OZR gedraaid uiteraard. Want naast 6 decennia popmuziek uiteraard ook tijd voor nieuwe muziek. Daarvoor de Stones en It's All Over Now. We gaan even toveren met de Steve Miller Band, Abacadabra.

het was vandaag best wel weer om te gaan fietsen, want ik vond het best wel lekker. Vond het zelfs een beetje benauwd als je buiten was. Kik was dat op fietsen. Daarvoor Maria Mena met All This Time. Brengt ons bij onze eendagsvlieg, onze one-hit wonder. Een hele leuke, mag ik wel zeggen. Uit 1974. 4 weken top 40, 25 was de hoogste notering voor deze Candlewick Green. En ze vroegen zich af, who do you think you are?

Maroon 5 en Christina Aguilera en Moves Like Jagger. En daarvoor Kirsty MacColl. There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. En nu, mooie popklank uit de jaren 70. Oorspronkelijk kwam het uit de jaren 60 van dezelfde artiest, namelijk van Procol Harum. Want deze keer speelt hij het met het Edmonton Symphony Orchestra. Begin van de jaren 70 kwam het opnieuw uit deze live uitvoering van Conquistador.

toch nog een beetje de disco-invloed bij de band Kiss. I Was Made For Loving You was een wereldhit. En dit kwam een van de opvolgers aan. Dan heette Sure Know Something. En nog steeds staat ze in de tipperader Stella Lefty met haar nieuwe single. Die heette Boston. Laatste voor het nieuws van 7 uur. Barry Blue, Dancing on a Saturday Night. Een hele fijne maandagavond. En graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Hugo TQ, een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoorde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Gemertse watervrienden genoten van een sportief duikweekend in Zeeland, met duiklocaties als de Zeelandbrug en het Grevelingenmeer. Bij de Zeelandbrug werd een avondduik gemaakt met prachtig zicht op krabben, anemonen en vissoorten. Een indrukwekkende kennismaking. Een hoogtepunt was de ontmoeting met meerdere sepia's. Deze intelligente inktvissen trekken in het voorjaar naar Zeeland voor de voortplanting en lieten zich goed bekijken, geliefd bij onderwaterfotografen. Ook in het Grevelingenmeer, Europa's grootste zoutwatermeer, werden diverse duiken gemaakt in een gevarieerd landschap vol zeedieren. Op 3 juni vond de Kopersdag plaats voor bouwproject IJzerbanken in woonwijk De Burgt in Boekel. Wethouder Kanters en Rob van Schijndel, directeur van bouwbedrijf Van Schijndel, gaven het officiële startsein voor de verdere bouw. Dit markeert de eerste stap naar een groene, duurzame woonbuurt waar de unieke peelrandbreuk het landschap kenmerkt. IJzerbanken omvat 8 koopwoningen, 4 levensloopbestendige en 4 2-onder-1-kapwoningen, gebouwd met houtskeletbouw en duurzame biobased materialen. Regenwateropvang, zonnepanelen en groene daken zorgen voor energiezuinig en gezond wonen. Sparta 25 is gedegradeerd naar de derde klasse. Dit na een pijnlijke 4-1 nederlaag tegen Gestel in de nacompetitie. De beslissende wedstrijd in Eindhoven bepaalde wie zich zou plaatsen voor de finale om klassebehoud. Maar het avontuur van Sparta 25 in de tweede klasse is hiermee ten einde. Vanaf het eerste fluitsignaal dicteerde Gestel het spel en kwam 5 minuten voor rust verdiend op een 1-0 voorsprong. Met de uiteindelijke 4-1 eindstand is de hoop op handhaving definitief vervlogen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

7 over de klok van 7 uur op deze maandagavond. Begin van een. Voor de meeste begin van de werkweek. En mocht je net thuis zijn van je werk en aan tafel zitten, eet smakelijk. OSN 920 tot 8 uur is dit deel 2 van jouw avond door. Op OSN 920.

Een oudje nog van hem, maar hij heeft het toch wel voor elkaar. Inmiddels 83 jaar en staat voor de 24ste keer met een album op nummer 1 in de Britse charts. En heeft daarmee een record gevestigd. Niet helemaal eerlijk, want hij heeft de eerste 15 albums waren maar samen met de Beatles. En de rest Wings en solo albums. Dus je moet het ook wel een beetje in perspectief bekijken natuurlijk. Maar goed, het is best knap.

Je kunt rustig van het strand wel eens wat meenemen. Soms neem je een schelpje mee, doe ik ook wel eens. Maar goed, een Franse toerist maakt het wel erg bont. Die nam maar liefst 40 kilo zand mee van een strand in Sardinië. En riskeert daarmee een boete tot 3000 euro. Het is al sinds 2017 verboden om zand mee te nemen van de Italiaanse stranden.

Hij heeft zelf een band opgericht. Die Barts heette die. En die kennen we natuurlijk nog wel van die hit Rhythm of the Night. En begon een solo carrière in 1986. En toen zette hij gewoon zijn voornaam ervoor. En toen heette die L.D. Barts. En met Who's Johnny scoorde hij een hele grote hit in 1986. Well, hey.

En met deze leuke dame, Shania Twain, neem ik afscheid van je voor deze maandagavond. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En ook nog natuurlijk voor de nacht begint. En een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot dan, bye!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Hugo T.Q., een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoorde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het kikkerconcert dat zondag werd gehouden bij IVN Laarbeek in Aarle-Riksel heeft veel bezoekers getrokken. Mensen konden producten kopen bij de kraampjes, rondlopen door de natuurtuin en in het IVN-gebouw de fototentoonstelling bezoeken van fotowerkgroep Kieknauw. Ook de kinderen hoefden zich niet te vervelen. Ze konden een vogelhuisje bouwen, met een schepnetje prutten in de vijver, luisteren naar een verhaaltje dat werd voorgelezen bij de voorleesboom en ze konden zich laten schminken. Intussen konden de ouders en andere bezoekers genieten van een drankje op het terras, terwijl ze genoten van muziek van Gypsy Mood. Op het Wijken in Boerdonk is zondagmiddag de line-up bekendgemaakt voor de 8e editie van de Fight Cancer Night. Het kickboxgala op vrijdag 12 augustus met ook deelnemers uit Bekendonk en Boekel. De 20 deelnemers, onder wie 2 vrouwen, bereiden zich sinds begin februari intensief voor op het evenement. Aan hun deelname is ook een fondswervende opdracht verbonden. Met uiteenlopende activiteiten zetten zij zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Die inspanningen werpen inmiddels hun vruchten af. Zondag werd de tussenbalans opgemaakt. Er is al meer dan 68.000 euro ingezameld. De zomervakantie duurt 6 weken. Kinderen die weinig met taal en lezen bezig zijn, vergeten soms dingen die ze al op school hebben geleerd. Tijdens een ouderavond op woensdag 24 juni leren ouders opvoeders van kinderen in groep 3 en 4 van het basisonderwijs hoe ze een zomerdip kunnen voorkomen. Er worden tips gegeven hoe ze op een leuke manier samen met hun kind kunnen oefenen en leren. De avond wordt gehouden in het ontmoetingscentrum in Bekendonk en begint om 19:30. Aanmelden kan via bibliotheeklaagbeemde.nl. Ook niet-leden van de bibliotheek zijn welkom. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

0: Oké, eventjes lekker springen met z'n allen, dames en heren. Ik zie net dat er een onweerswaarschuwing in beeld komt. Ik weet niet of dat al aan de gang is bij jullie, maar ik zie hier nu net de waarschuwing komen. Dus ja, nou, dat was al een beetje onweer op de radio. Het knalde in ieder geval even lekker met Van Halen en Jump. Dames en heren, jongens en meisjes, een nieuw uur OSR 920 is weer begonnen. En dat betekent weer een uur lang al die leuke plaatjes. En je kan ze ook nog meezingen. Deze bijvoorbeeld van Herman van Veen.
1: Vroeger werd gezongen en gefloten.

schuilen met Miss Montreal. Ja, dat is best leuk hoor. Ja, gewoon even samen onder een paraplu of zo. Ja, maakt niet uit. Hey, maar wel even een van de betere zangeressen van Nederland natuurlijk. En ja, die hebben ze vroeger ook altijd gezegd, hè. Als je het niet kan zeggen, zing het dan. Ja, en dat deed ze inderdaad veel beter dan praten. Even kijken, hadden we ook Lobo daar nog voor? Ja, Me and You and a Dog Named Boo. Nou, altijd een hondje erbij, hè? Ja, is leuk. Gezellig. Zometeen nog meer Nederlandstalige muziek met het goede doel. En nog meer beesten, oftewel de animals. Die komen allemaal voorbij. Eerst de Christians and Words.

The Animals and Bring It On Home To Me. Ja, dat zeg ik ook altijd tegen die pakketdiensten die dan zeggen dat ze aan de deur zijn geweest. Maar ja, niemand heeft ze gezien, weet je wel. Ja, ja, kom maar, breng het nou gewoon bij me thuis. Dat is het beste advies wat je kan geven. Dit zijn de dames Destiny's Child. En het komt uit de film, hè? Weet je ook nog uit welke film? Nee, dat zijn de actrices. Ja, maar welke film? Dat bedoel ik. Question.

En we herkennen altijd het geluid van Eddie Vedder natuurlijk. Dit keer Flag Day op OSN 920. Het station met ieder uur de beste muziek. Niet alleen op een bepaald tijdstip. Soms wijkt het wel een beetje af. Ja, zondagmiddag, dan doen we soms gekke dingen. Maar dat maakt niet uit. Daar worden we vrolijk van. Af en toe eens een keer wat geks doen. Dat mag één keer per week. En de rest van

Shy Boy. En daarvoor R.E.M. en The Shiny Happy People. Ja, vrolijke mensen. Dat zijn de luisteraars van OZR 920. Mocht het toevallig een klein beetje tegenzitten, dan zet je de radio gewoon wat hard dicht. En dan hoor je al die vrolijke klanken hier bij ons.

Ariana Grande, ja, die kan je ook vragen voor een leuk hitje hoor, inderdaad. En tegenwoordig ook als actrice te bewonderen in de diverse filmproducties. Ja, even kijken, er wordt al gebeld. Waar zijn die historisch

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek. Daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakten bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Vrijwilligers bij de tijdelijke opvang asielzoekers TGO in Laarbeek hebben maandagmorgen in het gemeentehuis in Beek en Donk 747 handtekeningen aangeboden aan de Laarbeekse burgemeester Lianne van der A. Het COA probeert de huidige groep asielzoekers die in Laarbeek is gehuisvest elders onder te brengen. Ze zullen opnieuw moeten integreren in een andere gemeente, op zoek moeten naar ander werk en kinderen moeten weer wennen aan een andere school. De vrijwilligers van de TGO Laarbeek maken zich zorgen. Laarbeek heeft een aanwijzing voor een nieuwe opvang gekregen. Maar waarom kan ze niet doorgaan met de huidige TGO? Vluchtelingenwerk Nederland, Ons Welzijn, het Taalhuis en de Oekraïneopvang organiseren zondag 14 juni in Boekel een gezellige middag, samen eten. Inwoners van Boekel en nieuwkomers komen samen om gerechten te delen en kennis te maken met elkaars culturen en verhalen. Iedereen is welkom. Mensen kunnen zelf iets lekkers meebrengen om te delen, zoals salade, soep, wraps of een zoet gerecht. Zo wordt samen een gevarieerde lunch gemaakt. Voor kinderen zijn er leuke activiteiten. Dit samenzijn vindt plaats in het scoutengebouw aan de Mezelaan en duurt van 12 tot 3. Aanmelden kan via vluchtelingenwerk.nl/samen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zeros.
2: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920. OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

lekkere opener. De Isley Brothers, Dead Lady, zongen ze voor ons hier op OSN 29.0. De avond door het laatste gedeelte gaat van start, jazeker. Maar dat doen we met hele mooie muziek, jazeker. Staccato! En heel toepasselijk, here we go!

Captain Lizzie, Whiskey in the Jar en deze Rare Earth. Jazeker, get ready hier op OWC 19.0. We gaan even heel ver terug in de tijd met Chuck Berry. No particular place to go.

Wat was het toch een geweldige artiest die George Michael, zeker weten. Girls Whisper hier op OSN 920. En straks muziek van de Sugar Babes. Dat heet In The Middle, maar eerst deze. We gaan even meezingen met de shirts. Laugh and Walk Away.

0: Lekker. Ja, zeker. Soul Sister, The Way to Your Heart. En de Sugar Babes, zoals beloofd. In the Middle hoorde je ook op OSN 920. Straks de weekend. Oh, en Badfinger, die is ook leuk. Maar eerst deze. Neil Diamond. Even rustig aan. September Norm.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Dat was het, de grote discoknijter, deze Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, hier op OSR 920. Jazeker, Desmond Dekker hoorde je ook, de Israelites. En ik wens je straks na 10 uur veel plezier met Berend Koenders. Wat mij betreft, graag tot morgen. Hier is Lulu en David Bowie. Samen zingen ze The Man Who Sold The World. Yeah.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakten bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. Partijen in de Tweede Kamer vragen ondertussen of een webshop runnen vanuit de gevangenis niet verboden moet worden. Douglas W., die veroordeeld is tot 4 jaar cel, heeft nooit willen verklaren over zijn aandeel in de kunstroof. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Badmintonclub Lieshout start in het najaar met een trainingsgroep voor de allerkleinste. De lessen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar beginnen op 2 oktober. Ze vinden plaats op vrijdagmiddag van 1 tot 2 in Sporthal De Klumper. Via een uitgekiend jeugdprogramma waarin plezier centraal staat, kunnen de kinderen zich ontwikkelen, plezier maken en tegelijkertijd op een natuurlijke manier leren. Voor de invulling van de trainingen wordt gebruik gemaakt van de BAMITO jeugdprogramma's, ontwikkeld door Badminton Nederland. De lessen worden gegeven door Toos van Dam, al jaren lid van de club. Vluchtelingenwerk Nederland, Ons Welzijn, het Taalhuis en de Oekraïneopvang organiseren zondag 14 juni in Boekel een gezellige middag, samen eten. Inwoners van Boekel en nieuwkomers komen samen om gerechten te delen en kennis te maken met elkaars culturen en verhalen. Iedereen is welkom. Mensen kunnen zelf iets lekkers meebrengen om te delen, zoals salade, soep, wraps of een zoet gerecht. Zo wordt samen een gevarieerde lunch gemaakt. Voor kinderen zijn er leuke activiteiten. Dit samen zijn vindt plaats in het scoutinggebouw aan de Mezelaan en duurt van 12 tot 3. Aanmelden kan via vluchtelingenwerk.nl/samen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. jaren 70. Zero's.
2: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Voor de nacht begint.
1: Berend Koenders.

Robert Palmer, Best of Both Worlds. Hey, dit is voor de nacht begint. Het is een maandagavond. Wij gaan weer een hele week leuke liedjes draaien. Tussen 10 en middernacht met een nieuw album van de week. Ene meneer Paul McCartney. Kennen we van de Beatles. Hij op zijn 80-jarige leeftijd heeft hij toch een nieuw album gemaakt. The Boys of Dungeon Lane. Gaan we straks draaien. Een track ervan om 10:30.

En losproduct Louis Lane en Fortune Valley Tales brengt ons eerste albumtrack van een beetje raar bandje. De Hilly Billy Moonshiners Blues Grass Band. Heerlijk. Ik ken het nummer van Steelersville, maar hier Stuck in the Middle. In hun uitvoering. 2024 is hij gemaakt, staat op het album The Very Best Yet.

0: Uit een bakje lekker stevig. Imagine Dragons and Bones. Hier op Bowser 920 is nu tijd voor album van de week. Ja, je ziet het vaker tegenwoordig. De sterren van Waleer die na hun 80's nog één keer willen knallen. Zo ook ex-Beatle Paul McCartney. Na het uiteenvallen van de Beatles heeft hij zijn 27e studioalbum met de titel The Boys of Dungeon Lane uitgebracht. En dat is deze hele week
1: ook

Heerlijk, zo'n OOS onvervalste countryplaat van Lynn Anderson. En Rose Garden neemt ons mee naar een beetje vreemde naam voor een bandje. Skipper Wise, hier is Standing Outside in the Rain.

Sad Girls, Bebe Rexha en David Guetta. Nieuw plaatje is dat. Heerlijk om dat ook weer te horen op deze zender. Hoza 920, laatste album track voor dit uur. Album uit 2013, want zo lang is deze meneer toch wel bezig. Danny Vera. Hier is de Distant Rumble. Terug te vinden op het gelijknamige album.

Het viel een beetje in de ska-muziek. Er was maar korte tijd, was dat hip. Een beetje versnelde versie van de reggae. Zo kunnen we het beste uitleggen. En specials waren daar specialisten in. Ghost Town draaiden we. Mutua Buena, Here's Real Girl.

De heren van de Van Celo raakten er niet over uitgepraat. Meisjes, meisjes en nog veel meer meisjes. Oftewel, girls, girls, girls. Aan het eind van deel 1 van deze radioshow, voor de nacht begint. Maar goed dat er een deel 2 is. Zometeen, na Radio Nieuws en Regio Break. Allereerst nog even Alabama Shakes. Hier is Hold On.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. Daardoor zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. Het is nog niet duidelijk wanneer de stroomstoring is opgelost. Vannacht wordt er gebruik gemaakt van een noodstroompunt, waar mensen hun telefoon kunnen opladen of babyvoeding kunnen opwarmen. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrond. Op het Wijken in Boerdonk is zondagmiddag de line-up bekendgemaakt voor de 8e editie van de Fight Cancer Night. Het kickboxgala op vrijdag 12 augustus met ook deelnemers uit Bekendonk en Boekel. De 20 deelnemers, onder wie 2 vrouwen, bereiden zich sinds begin februari intensief voor op het evenement. Aan hun deelname is ook een fondswervende opdracht verbonden. Met uiteenlopende activiteiten zetten zij zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Die inspanningen werpen inmiddels hun vruchten af. Zondag werd de tussenbalans opgemaakt. Er is al meer dan €68.000 ingezameld. Vluchtelingenwerk Nederland, Ons Welzijn, het Taalhuis en de Oekraïneopvang organiseren zondag 14 juni in Boekel een gezellige middag, samen eten. Inwoners van Boekel en nieuwkomers komen samen om gerechten te delen en kennis te maken met elkaars culturen en verhalen. Iedereen is welkom. Mensen kunnen zelf iets lekkers meebrengen om te delen, zoals salade, soep, wraps of een zoet gerecht. Zo wordt samen een gevarieerde lunch gemaakt. Voor kinderen zijn er leuke activiteiten. Dit samen zijn vindt plaats in het scoutinggebouw aan de Mezelaan en duurt van 12 tot 3. Aanmelden kan via vluchtelingenwerk.nl/samen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

laatst verschenen single The Risk It At All. Eerste albumtrack is er eentje van een bekende meneer Joe Cocker. Van het album Night Calls, draaien we Night Calls. Het album kwam uit 1992.

Hadden we straks in het vorige uur over de ska, de versnelde versie van reggae. Nou, dit was typisch reggae. Inner Circle, Games People Play. Suzy en de Banshees, hier is Sight in the Dust.

0: Hot Waves and the Vandellas en Heat Wave brengt ons Capmo. Better Man gaan we draaien. Terug te vinden op het album Songs Around the World Digital White Version 2009.
1: Ready? One, two, three.

vind het zo jammer dat er maar een paar liedjes is gebleven, deze succesvolle dame destijds, Sheryl Crow. Een minder bekend werkje was deze Love is Free. En dan nu, Jonathan Jeremiah. Rosario, zo is de titel van het werkje. Tussen haakjes, Oh Desire.

Muziek van Marshmello en Hasta Vida. Als albumtrack wordt er eentje van Magna Carta. Voor de Gypsy gaan we draaien. Terug te vinden op het album Tomorrow Never Comes. The Anthology uit 2012.

the age every once in a while.

Muziek van de Pilgrims en The White Man, een van de laatste voor vandaag. Het zit erop. Morgen een nieuwe aflevering tussen 10 en middernacht. Dat hebben we nog, de Pointer Sisters. I'm so excited. Welterusten.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangiften waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Badmintonclub Lieshout start in het najaar met een trainingsgroep voor de allerkleinste. De lessen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar beginnen op 2 oktober. Ze vinden plaats op vrijdagmiddag van 1 tot 2 in Sporthal De Klumper. Via een uitgekiend jeugdprogramma waarin plezier centraal staat, kunnen de kinderen zich ontwikkelen, plezier maken en tegelijkertijd op een natuurlijke manier leren. Voor de invulling van de trainingen wordt gebruik gemaakt van de BAMITO jeugdprogramma's, ontwikkeld door Badminton Nederland. De lessen worden gegeven door Toos van Dam, al jaren lid van de club. Vrijwilligers bij de tijdelijke opvang asielzoekers TGO in Laarbeek hebben maandagmorgen in het gemeentehuis in Beek en Donk 747 handtekeningen aangeboden aan de Laarbeekse burgemeester Lianne van der A. Het COA probeert de huidige groep asielzoekers die in Laarbeek is gehuisvest elders onder te brengen. Ze zullen opnieuw moeten integreren in een andere gemeente, op zoek moeten naar ander werk en kinderen moeten weer wennen aan een andere school. De vrijwilligers van de TGO Laarbeek maken zich zorgen. Laarbeek heeft een aanwijzing voor een nieuwe opvang gekregen. Maar waarom kan ze niet doorgaan met de huidige TGO? De zomervakantie duurt 6 weken. Kinderen die weinig met taal en lezen bezig zijn, vergeten soms dingen die ze al op school hebben geleerd. Tijdens een ouderavond op woensdag 24 juni leren ouders opvoeders van kinderen in groep 3 en 4 van het basisonderwijs hoe ze een zomerdip kunnen voorkomen. Er worden tips gegeven hoe ze op een leuke manier samen met hun kind kunnen oefenen en leren. De avond wordt gehouden in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk en begint om 7:30. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Ook niet-leden van de bibliotheek zijn welkom. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Vrijwilligers bij de tijdelijke opvang asielzoekers TGO in Laarbeek hebben maandagmorgen in het gemeentehuis in Beek en Donk 747 handtekeningen aangeboden aan de Laarbeekse burgemeester Lianne van der A. Het COA probeert de huidige groep asielzoekers die in Laarbeek is gehuisvest elders onder te brengen. Ze zullen opnieuw moeten integreren in een andere gemeente, op zoek moeten naar ander werk en kinderen moeten weer wennen aan een andere school. De vrijwilligers van de TGO Laarbeek maken zich zorgen. Laarbeek heeft een aanwijzing voor een nieuwe opvang gekregen. Maar waarom kan ze niet doorgaan met de huidige TGO? De zomervakantie duurt 6 weken. Kinderen die weinig met taal en lezen bezig zijn, vergeten soms dingen die ze al op school hebben geleerd. Tijdens een ouderavond op woensdag 24 juni leren ouders opvoeders van kinderen in groep 3 en 4 van het basisonderwijs hoe ze een zomerdip kunnen voorkomen. Er worden tips gegeven hoe ze op een leuke manier samen met hun kind kunnen oefenen en leren. De avond wordt gehouden in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk en begint om 7:30. Aanmelden kan via bibliotheeklaagbeemde.nl. Ook niet-leden van de bibliotheek zijn welkom. Het kikkerconcert dat zondag werd gehouden bij IVN Laarbeek in Aarle-Riksel heeft veel bezoekers getrokken. Mensen konden producten kopen bij de kraampjes, rondlopen door de natuurtuin en in het IVN-gebouw de fototentoonstelling bezoeken van fotowerkgroep Kieknauw. Ook de kinderen hoefden zich niet te vervelen. Ze konden een vogelhuisje bouwen, met een schepnetje prutten in de vijver, luisteren naar een verhaaltje dat werd voorgelezen bij de voorleesboom en ze konden zich laten schminken. Intussen konden de ouders en andere bezoekers genieten van een drankje op het terras, terwijl ze genoten van muziek van Gypsy Mood. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel.